Fumsbotazu upergifquie. Dirbibo, dirbibo, fumsbo, rbibo, fumsbo, bibo, bo, fumsbo, ta, fibo, fumsbo, ta, za, fumsbo, ta, za, u. Fumsbo, ta, za, u, per, gif, quie. Dedens, dr, lie, mulf, tulf, tu, til, huka. Rinske pebbe en kermu, zien zien trnskermu, rakete pebbe, rakete pebbe.